Eerste de Lange. Aan piano, Pascal Clemens, Leute. Aan bass, Ken Taylor. Carl Kalt aan de gitarre. Peter Keller. Ray Cooper. J.P. Myers. Linda Tedosiu. Linda. Charlie Krause und Leon Taylor. Frederike Labour. Niklas Hart und Florian Staflinger. Frank Beans. Benjamin Herrmann. Jan Dukeran.